0: Estás escuchando FM Stereo Ticul.
1: Internet muy lento, tú necesitas mayor velocidad. Full Network, internet de fibra óptica, megas ininterrumpidos sin necesidad de antena. Desde 200 pesos al mes. Contrátalo en Papelería La Papelería. Calle 18A por 9B y 11 en Viva 2. O llámanos al 9971-050874 y 9971-1174-14.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,